0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Gelijke Kansen Instituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft De Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. De Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen, was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met de Amerikaanse president Trump en die noemt de co-piloot een terrorist.
2: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job and he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape, but he had the sense to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel, you can't get them open from outside.
1: De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt, waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal, één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League, verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus. Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo dat hij er later meer uitleg over zal geven. Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privécel naar de Clou.
1: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
1: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is DECLOU.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
1: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
1: Dag stress, tijd om los te laten.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
2: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdag namiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
3: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellig interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
4: Nu zondag 4 oktober is het feest bij Riba Rent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Riba Rent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuurvrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 1:30 tot 4:30 zorgt W voor de muzikale animatie en de juiste sfeer. Nu zondag 4 oktober.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Gelijke Kansen Instituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft De Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. De Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen, was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met Amerikaanse president Trump. En die noemt de co-piloot een terrorist.
2: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. But he had the sense to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside.
1: De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt, waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus. Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo dat hij er later meer uitleg over zal geven. Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Goedemorgen, hier is Zoe. Van harte welkom. Het is ondertussen 7 uur een beetje wakker worden.
4: From the Beverly Hills event.

All My Love and I Will Send to You. Hier Diederik in de morgen. Het is vandaag de uitzending van donderdag 1 oktober. Jawel. De herfst komt langzaam maar zeker dicht.

Zo, goedemorgen. Do you know the way to San Jose? Dat zouden wij graag willen weten. Daarvoor die American Britain, Bend Me, Shape Me, Any Way You Want Me. Hallo, zeg het maar. Goedemorgen. De jaren 60, die zijn van ons. Julio Iglesias begon zijn carrière als keeper bij Madrid, maar door een knieblessure ging hij zingen. En met succes.

0: Ja, een klein stukje.
1: Ja, een heel klein stukje. Un canto a Galicia. Van Julio Iglesias natuurlijk. Hij deed mee aan het Eurovisie Songfestival in 1972 voor Spanje. Geen winnaar, maar wel het begin van een onvoorstelbare carrière. Worldwide at zoo.radio.

Nia Jones natuurlijk, van de jaren 60. Die zijn van ons. Goedemorgen, hier is Zoe, hier is Diederik. In de morgen waar wij langzaam maar zeker ogen en oren een beetje openzetten. Dat is de bedoeling natuurlijk, hè, hier op de radio. Dit is The Guess Who, samen met Boe van Jack en Clap for Who.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: De dobbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
2: Ik zie er nog altijd twee.
1: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
3: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
5: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
6: Broadcasting to the world.

Athena uit Pietergum van Dwayne Eddy in dit geval. Goedemorgen, hier hoor je de jaren 60, want die zijn van ons natuurlijk. Hier Dieterik in morgen op donderdag 1 oktober. En weet je wat er wordt?

0: Marker!
1: Playboy, dat zijn ook gevaarlijke mannen natuurlijk. En mijn vriendin zegt dat ik te nieuwsgierig ben. Ik steek namelijk overal mijn neus in, zegt ze. En ook in dingen die mijn zaken helemaal niet zijn. Enfin ja, dat schrijft ze in haar dagboek natuurlijk.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be. Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
1: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
2: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
3: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire. More

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Gelijke Kansen Instituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft De Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. De Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen, was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met Amerikaanse president Trump. En die noemt de co-piloot een terrorist.
2: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. But he had the sense to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside.
1: De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt, waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus. Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo dat hij er later meer uitleg over zal geven. Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Goedemorgen, ja, we doen ons best, hè, om een beetje wakker te worden. Het is een donderdag, het is vandaag 1 oktober, het is 8 uur.
4: From the Beverly Hills of Antwerp.

jaren 60. Die zijn van ons overal op FM, maar ook op DAB+. Natuurlijk geen groot Antwerpen. En via Zoo.radio. Welkom bij Diederik in de Morgen. Dat was Smokey Robinson. Worldwide at zoo.radio.

0: Carol, I'm a bit of fool, van Niels Sedaka natuurlijk. Hier is zo, goedemorgen met Jerry Wallace. Dat is zo mooi, zo in de misty moonlight. Oh, oh.
1: In the

Shame. Oh, jammer. The Spinners uit 1970. En de Afrikaan beat daarvoor van Bert Kamfert. Jarenlang nog altijd volgens mij gebruikt in de Efteling. Good morning.

0: kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
4: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie, dat is Op en Top de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

hoef eigenlijk geen afkondiging meer natuurlijk. Maar ik ga toch nog een keertje. Ik ga toch nog een keertje doen. It's my party, was dat van Leslie Gore. Hier Diederik in de morgen. It's all over now van de Roer.

Lulus Conversation hier op de radio bij Zoo natuurlijk van Elvis en daarvoor Carl Perkins, de master himself en de Blue Suede Shoes. Goedemorgen en welkom hier bij Zoo. Dit is Christophe, die was op een bepaald ogenblik op het strand, die had ergens een hotel geboekt, maar die wist niet meer welk hotel het was. Hij wist nog wel dat het een all-in was, een all-in.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat bent nog lastig, tijd. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
2: Nu zondag 4 oktober is het feest bij Riba Rent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Riba Rent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuurvrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 1:30 tot 4:30 zorgt W voor de muzikale animatie en de juiste sfeer. Nu zondag 4 oktober van 10 tot 5 op een deur. Dag bij Riba Rent in de

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters krijgt een onvoldoende. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van een rapport van de Zorginspectie. Op sommige opvangplaatsen zijn er te weinig begeleiders. Daarnaast stelden de inspecteurs ook tekortkomingen vast waarbij kinderen echt gevaar lopen. Bijvoorbeeld omdat de poortjes niet goed dichtgaan. Ook weten sommige begeleiders niet wat ze moeten doen in crisissituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen kregen wel een goede beoordeling. In de gevangenissen is vanaf vandaag een nieuwe noodwet van kracht. Het is al de tweede noodwet, omdat die van vorig jaar geen resultaten opleverde. De nieuwe wet maakt het mogelijk om veroordeelden sneller onder elektronisch toezicht te plaatsen. De vakbonden hebben er weinig vertrouwen in. Er slapen momenteel zo'n 665 gevangenen op de grond. Een jaar geleden waren dat er nog maar zo'n 300. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet meer naar Israël. Ze wacht het onderzoek naar het incident van gisteren af. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de man uiteindelijk overmeesteren. Volgens Israël gaat het om een terreurdaad en wou de co-piloot het vliegtuig laten crashen. De Zwitserse voetbalbond staat niet langer achter FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij verliest nu dus ook de steun in zijn eigen land. De Zwitserse bond had zich eerder nochtans uitgesproken voor zijn herverkiezing. Maar ze zegt nu dat er de voorbije tijd te veel incidenten geweest zijn. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Er komt een derde show van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Dat hebben de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen zelf laten weten. Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren razendsnel uitverkocht. Het derde concert vindt plaats op zaterdag 7 augustus. De ticketverkoop start volgende week woensdag. In het westen en het centrum van het land zijn er vooral opklaringen. In het oosten regent het. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen krijgen we enkele rustige najaarsdagen met af en toe wat zon. We halen dan een graad of 21.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, hier is Zoe, welkom. Het is ondertussen 9 uur, donderdag 1 oktober. From the Beverly Hills of Antwerp.

als je het goed vindt, dan gooi ik het deken nog eens eventjes op de grond, zoals vroeger Billy Joe Spears en Chubby Checker daarvoor. Ja, ik ga ze bijna non-stop draaien. Tony Ronald, Enrico Macias komt voorbij, The Animals, The Everly Brothers en Sandy Shaw met Puppet on a String. All

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer, kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800... 266, 60.
4: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32.
5: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
6: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
7: Weet je wat jij nodig hebt?
6: Een persoonlijke assistent?
7: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé-sauna de Clou.
6: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
7: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
6: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
7: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
6: Ik voel de stress al verdwijnen.
7: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
6: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
8: Good morning.

Een van de grootste hits. California Dreamin' van de Mamas en de Papas natuurlijk. De Kellen Twins, de Rolling Stones en You Masakela daarvoor. En Crazy in the Grass, de jaren 60, die zijn van ons. Goedemorgen, hier is Diederik in de Morgen.

delen. Kijk op sitefix.be, geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix. In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteur Sigrid.

0: Hier is zo de jaren 60 zijn van onze Caramia van Jay and the Americans natuurlijk. Daarvoor hier op de radio ook nog Blue Mink met The Better Man en The Supremes, I Hear a Symphony. En dit is Vicky Carr.
1: I tell myself

0: Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
1: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters krijgt een onvoldoende. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van een rapport van de Zorginspectie. Op sommige opvangplaatsen zijn er te weinig begeleiders. Daarnaast stelden de inspecteurs ook tekortkomingen vast waarbij kinderen echt gevaar lopen. Bijvoorbeeld omdat de poortjes niet goed dichtgaan. Ook weten sommige begeleiders niet wat ze moeten doen in crisissituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen kregen wel een goede beoordeling. In de gevangenissen is vanaf vandaag een nieuwe noodwet van kracht. Het is al de tweede noodwet, omdat die van vorig jaar geen resultaten opleverde. De nieuwe wet maakt het mogelijk om veroordeelden sneller onder elektronisch toezicht te plaatsen. De vakbonden hebben er weinig vertrouwen in. Er slapen momenteel zo'n 665 gevangenen op de grond. Een jaar geleden waren dat er nog maar zo'n 300. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet meer naar Israël. Ze wacht het onderzoek naar het incident van gisteren af. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de man uiteindelijk overmeesteren. Volgens Israël gaat het om een terreurdaad en wou de co-piloot het vliegtuig laten crashen. De Zwitserse voetbalbond staat niet langer achter FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij verliest nu dus ook de steun in zijn eigen land. De Zwitserse bond had zich eerder nochtans uitgesproken voor zijn herverkiezing. Maar ze zegt nu dat er de voorbije tijd te veel incidenten geweest zijn. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Er komt een derde show van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Dat hebben de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen zelf laten weten. Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren razendsnel uitverkocht. Het derde concert vindt plaats op zaterdag 7 augustus. De ticketverkoop start volgende week woensdag. In het westen en het centrum van het land zijn er vooral opklaringen. In het oosten regent het. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen krijgen we enkele rustige najaarsdagen met af en toe wat zon. We halen dan een graad of 21.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, wordt maar wakker. De jaren 60 zijn van ons. Diederik in de morgen hier. Het is 10 uur.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Zijn er mensen die nog niet wakker zijn? Ik denk het niet. Ik denk dat iedereen ondertussen al wakker is, want ik zeg wel, word nou wakker, maar dat zou al lang nog moeten gebeurd zijn. The Sweet Sensation, Purely by Coincidence. En de Shadows daarvoor met Atlantis. Hier is Zoe. Goedemorgen, van harte welkom. Donderdag 1 oktober, ja, het is wel al een nieuwe maand. Een optimist die ziet dan zo licht aan het einde van de tunnel en die neemt aan dat dat de uitgang is. Een pessimist die ziet licht aan het einde van de tunnel en die gaat ervan uit dat het een naderende trein is. En de machinist die ziet twee idioten op de rails lopen. The home of rock and roll.

0: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
1: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
0: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
4: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
5: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
6: Nu zondag 4 oktober is het feest bij Riba Rent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Riba Rent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuurvrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 1:30 tot 4:30 zorgt W voor de muzikale animatie en de juiste sfeer. Nu zondag 4 oktober van 10 tot 5 op een deurdag bij Riba Rent, Industrielaan 6 in Brecht.

Hank Williams heeft het geschreven en gezongen. Dit was de uitvoering van de Carpenters natuurlijk. Jambalaya on the Bayou, The Times, Billy J. Kramer en de Dakotas, Hamilton, Joe Frank en Reynolds, Jackie DeShannon. En Boudewijn de Groot ook gehoord met een meisje van 16. Da-da.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
2: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Pasca, voor groot en klein.
4: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdag namiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
5: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
6: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
7: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
8: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde. In het hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

60, die zijn van ons. Hier is Zoom met Rosetta. Hi, bet, hi, wel, wel, wel. Van Georgie Fame en van Alan Price. Dit was hem, Diederik in de morgen, donderdag 1 oktober. Morgen, ja, dan is het vrijdag, dan doe ik het opnieuw. Veel plezier met Brenda.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters krijgt een onvoldoende. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van een rapport van de Zorginspectie. Op sommige opvangplaatsen zijn er te weinig begeleiders. Daarnaast stelden de inspecteurs ook tekortkomingen vast waarbij kinderen echt gevaar lopen. Bijvoorbeeld omdat de poortjes niet goed dichtgaan. Ook weten sommige begeleiders niet wat ze moeten doen in crisissituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen kregen wel een goede beoordeling. In de gevangenissen is vanaf vandaag een nieuwe noodwet van kracht. Het is al de tweede noodwet, omdat die van vorig jaar geen resultaten opleverde. De nieuwe wet maakt het mogelijk om veroordeelden sneller onder elektronisch toezicht te plaatsen. De vakbonden hebben er weinig vertrouwen in. Er slapen momenteel zo'n 665 gevangenen op de grond. Een jaar geleden waren dat er nog maar zo'n 300. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet meer naar Israël. Ze wacht het onderzoek naar het incident van gisteren af. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de man uiteindelijk overmeesteren. Volgens Israël gaat het om een terreurdaad en wou de co-piloot het vliegtuig laten crashen. De Zwitserse voetbalbond staat niet langer achter FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij verliest nu dus ook de steun in zijn eigen land. De Zwitserse bond had zich eerder nochtans uitgesproken voor zijn herverkiezing. Maar ze zegt nu dat er de voorbije tijd te veel incidenten geweest zijn. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Er komt een derde show van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Dat hebben de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen zelf laten weten. Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren razendsnel uitverkocht. Het derde concert vindt plaats op zaterdag 7 augustus. De ticketverkoop start volgende week woensdag. In het westen en het centrum van het land zijn er vooral opklaringen. In het oosten regent het. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen krijgen we enkele rustige najaarsdagen met af en toe wat zon. We halen dan een graad of 21.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 11 uur op deze donderdag 1 oktober.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Een zeer goedemorgen, donderdag 1 oktober, dat wil zeggen een nieuwe maand en ik ben er weer helemaal klaar voor. Je hoorde Cliff Richard met Goodbye Sam, Hello Samantha en tot 2 uur zit je bij mij op de koffie.
1: Ladies and gentlemen, here's...

0: Als je hier, we zijn er.
1: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
0: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoessel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
5: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
6: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting.
7: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.

En we waren even aan het meezingen, hè? Met Volare van Dean Martin uit 1958 ondertussen. Jij krijgt nog I'm Into Something Good, Bobby Chin, The Kinks en nu Ray Cornif met On The Street.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
2: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 9:30 en 10:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
4: Nu zondag 4 oktober is het feest bij Riba Rent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Riba Rent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuurvrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 1:30 tot 5:30 zorgt W voor de muzikale animatie en de juiste sfeer. Nu zondag 4 oktober van 10 tot 5 op een deur. Dag bij Riba Rent.

Ja, de Drifters, die zitten graag naar de film te kijken op zaterdagavond. Maar daar zijn we nog niet, want we zijn donderdag 1 oktober. Een nieuwe maand, hè. De Chiffons, die zongen One Fine Day. En dat is het ook.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bij een onderzoek naar jarenlange drugssmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Een zeer goedemiddag. Het is 12 uur bij Zoo.
2: From the Beverly Hills of

0: gelukkige verjaardag.
1: Ja, een gelukkige verjaardag van Wil Tura. Dat konden we ook zeggen op de 29e september, want dan was onze Walter van Antwerpen jarig. Het zijn hier alle jarigen bij elkaar. We maken er een feestje van, hè. My Man is a Sweet Man van Millie Jack.

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: Elvis Presley, die zong over zijn Heartbreak Hotel. En we gaan verder. Tijdens de lunch kan het wel eens lekker zijn, hè? Een rum en kok.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De echte vent huurt bij Ribarent.
6: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspektakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
7: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
8: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
6: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
9: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

Een echte meezinger, hè? A Horse with No Name van America. Het is donderdagmiddag. Een zeer goede middag. Smakelijk eten. Tot 2 uur zijn wij samen. En hier is

G. Vincent Edwards zong het heel mooi, hè? Thanks. En ik dank jullie dat jullie zo massaal luisteren naar onze radio hier bij Zoo. En de Hollies, ja, die moesten stoppen. Maar ik nog.

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in S'Gravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het S'Gravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen S'Gravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
4: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
5: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
6: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelegem of garage-oelegem.be 0475 81 68 47.

Van die tax was zeer duidelijk. Miss Wonderful. Want de jaren 60, die zijn van ons. En de volgende is een Nederlander, Zen. En die zong een nummer Hair uit de musical Hair. Worldwide at zoo.radio.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Bij een onderzoek naar jarenlange drugsmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ondertussen is het 1 uur op deze donderdag 1 oktober.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Gene Chandler met Groovy Situation. En soms kunnen er eens rare situaties ontstaan. Gelukkig hier niet in de studio. Wij gaan genieten van The Beatles met Let It Be. Goedemiddag. When I find-

Lovers Concerto uit 1965. Donderdagmiddag vandaag, de eerste dag van de nieuwe maand. En hier is The Ocean met Put Your Hand in the Hand. En dat gaan wij hier ook doen, want samen zijn we

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Hallo, met Riol Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
2: Hé, hey, kijk eens hier.
4: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
4: Yep, al 47 jaar, schatkind.
2: Wat zeg je?
4: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent. Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privécel naar de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: De Chevelles zongen over een soldier boy. Een zeer goede middag, nog tot 2 uur zijn wij samen. En dit is Cunningham.
1: Ladies and gentlemen, here's...

0: Oui, mais quand on les mange, c'est bon pour la santé.
1: Mange des tomates, mon amour.
2: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
5: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
6: Pasca, voor groot en klein.
7: De dubbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
8: Ik zie er nog altijd tweeën.
7: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinarisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's. Soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
9: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
10: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Geweldig toch? You're the sunshine of my life van Stevie Wonder. En Tim Peters is binnengekomen, want die heeft er heel veel zin in. Tim, veel plezier en mij hoor je morgen om 11 uur.
1: The home of rock and roll, soul and pop.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Bij een onderzoek naar jarenlange drugsmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, het is 2 uur op deze donderdagnamiddag. Dit is een nieuwe Tim in de middag.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

ik weet eigenlijk niet wat ik jou moet vragen. Of ja, misschien dan toch wel, of je wil blijven tot 6 uur vanavond. Dat ga ik namelijk ook doen. Welkom in een nieuwe Tim in de Middag op deze donderdag 1 oktober. We hebben het straks onder meer over paardenvlees in frituursnacks en de Orient Express die weer rijdt. Verder heerlijke muziek, zoals Jeff van Uitsel zometeen, Dionne Warwick ook.

Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen, een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet

Ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

0: vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
2: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
3: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
3: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
5: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
6: Good afternoon.

Precies 59 jaar geleden stond de plaat zowel in de Nederlandse als in de Amerikaanse hitlijst genoteerd. Van Morrison hoorde je natuurlijk en Brown Eyed Girl hier op Zoo. Daarvoor nog George Kirby en What Can I Do? Dit is jouw enige echte Oldies Radio en je hoort onze plaatjes op FM, DAB+ en natuurlijk ook wereldwijd via zoo.radio. Trini Lopez is onderweg en dit is een leuke instrumentale van Frank Mills en zijn piano, The Music Box Dancer.

0: Kiss me, honey, honey, kiss me. Tenzij je natuurlijk net een cervelat met look op hebt, dan hoeft het niet hoor. Dan is het zo goed als ik het gehad heb. Over frituur snacks gesproken. Gaia liet 123 snacks uit 25 Belgische frituren onderzoeken. Waaronder curryworsten, vleeskroketten en gehaktballen. En in 27% van de geteste producten werd paarden-DNA gevonden. En in ruim driekwart van de frituren zat minstens één product met paard. Gaia zegt niet dat er fraude is gepleegd. Het paardenvlees staat blijkbaar wel op de ingrediëntenlijst van de verpakkingen voor de uitbater. Alleen krijg je als klant die informatie aan de toonbank meestal niet te zien. Ik wist het bijvoorbeeld niet dat ik, zonder dat ik het wist, paardenvlees aan het eten was.
1: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800... 266, 60.
4: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
5: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
6: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
8: Nu zondag 4 oktober is het feest bij Riba Rent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Riba Rent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuur vrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 1:30 tot 5:30 zorgt W voor de muzikale animatie en de juiste sfeer. Nu zondag 4 oktober van 10 tot 5 op een deur. Dag bij Riba Rent in de

0: And tell her Johnny said goodbye.
1: Tell her Johnny said goodbye. Het was Jerry Jackson uit 1964. Een dag als deze in 64 op het traject Tokyo-Osaka in Japan bereiken treinen de duizelingwekkende snelheid van 220 km per uur. En dat is dus 62 jaar geleden, stel je voor. We gaan alweer richting nieuws en weer van 3 uur hier bij Zoo. Met deze van Joni Mitchell. We nemen niet de trein.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bij een onderzoek naar jarenlange drugsmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 3 uur. Goedemiddag.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Doe met mij maar wat je wil. Bend me, shape me, any way you want me. Het was de Eamon Corner, zo werd het even over drie op deze eerste dag van een nieuwe maand. Donderdag 1 oktober 2026 zijn we vandaag en je bent beland in deel 2 van Tim in de Middag. De Pixies 3 zijn onderweg en dit is Manfred Mann. There she was.

Jumpin' Jack Flash, het waren de Rolling Stones natuurlijk. Een plaat die in het voorjaar van 1968 zowat overal in de hitparade stond. En rond deze tijd van het jaar stond ze nog altijd genoteerd in de Franse hitparade. Daar stond de plaat maar liefst 25 weken lang in de hitparade. Over hitparades gesproken, straks om 5 uur weer een nieuwe Top 5 of 5 natuurlijk hier op Zoom. Vandaag gaan we terug naar de Belgische maandlijst van 1 oktober 1962. Dit zijn de Isley Brothers. Check it out!

Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32. In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485...

Afgelopen zaterdag zou ze 100 jaar oud geworden zijn. Ze werd geboren op 26 september 1926. Judy London en Fly Me to the Moon hier op Zoo. En nu nog eens naar de 70s met

met The Marvelous uit 1965 en I Do. Daarvoor hadden we nog The Honeys, die hadden het over raindrops. Die zien we weer deze dagen. Ja, als het zo een paar dagen droog is geweest, dan zijn ze daar weer. Maar dit weekend zou het ook weer droog blijven. Zo ziet het er op dit moment naar uit. Dat kan allemaal nog veranderen natuurlijk. De Les Humphrey Singers zijn onderweg hier bij Zoo, maar eerst Chubby Checker. Come on, everybody!

0: Als hij hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
0: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
5: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
7: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
8: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
9: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
10: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
11: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
12: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.

The Beatles en Penny Lane. Paul McCartney heeft afgelopen maandag, was dat geloof ik, de 28e september, wanneer was dat? Ja, dat was maandag, in Los Angeles teruggeblikt op de moeilijke overgang van de Beatles naar Wings. Na een vertoning van de documentaire Man on the Run sprak hij ongeveer 45 minuten met filmmaker Judd Apatow. Ook regisseur Morgan Neville nam deel aan het gesprek in het Ted Mann Theater van het Academy Museum. De documentaire behandelt McCartney's leven en werk tussen 1970 en 1980. En McCartney vertelde dat het uiteenvallen van de Beatles aanvoelde alsof hij zijn enige baan verloor. Met Wings moest hij opnieuw uitzoeken welke richting hij uit wilde. Hij wilde de nieuwe groep een eigen identiteit geven en weigerde aanvankelijk Beatles-nummers te spelen, ook wanneer organisatoren uitdrukkelijk om Yesterday vroegen, bijvoorbeeld. McCartney sprak ook over de periode waarin hij met zijn jonge gezin in Schotland zich terugtrok en naar eigen zeggen te veel begon te drinken. Zijn kinderen en Linda McCartney hielpen hem om daar verandering in te brengen. En inmiddels kijkt hij met warme gevoelens terug op de jaren waarin Wings vorm kreeg. En zo gaan we stilaan alweer richting nieuws en weer van 4 uur hier bij Zoo Radio. Ik heb nog Demis.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bij een onderzoek naar jarenlange drugsmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 4 uur. Goedemiddag. Dit is deel 3 van Tim in de Middag.
2: From the Beverly Hills Event.

0: cares? Come on, everybody.
1: Eddie Cochran uit 1957 hier op Zoo, jouw enige echte oldies radio. Het is even over vier geworden. Welkom in deel 3 van Tim in de Middag. Zeg het nog eens, Eddie. Come on, everybody, hoorden we natuurlijk. Hè. Zometeen Mutt hier op de radio, maar eerst naar de 60s. Die zijn van ons immers. Hè. Hier is Wilma Goij.

Release Me. Dat was onze meest romantische voor dit uur, denk ik. Zometeen komt Anne Christie eraan en daarvoor gaan we naar het jaar 1971. Op deze dag in 71, 55 jaar geleden, opent in Florida trouwens Disney World zijn deuren. Aanleg van het pretpark kostte 550 miljoen euro. Het openingsfeest wordt bezocht door 75.000 mensen. Eerst nog eens naar de 60s met Freddie and the Dreamers. You

is vandaag 72 jaar geleden dat in het Engelse muziekweekblad New Musical Express op een 1 oktober 1954 de allereerste Britse top 20 wordt afgedrukt. Three Coins in the Fountain van Frank Sinatra staat toen op de eerste plek. En hier hoorde je hem samen met zijn dochter natuurlijk. Something Stupid nog eens op Zoo. En nog een duetje nu. Marvin Gaye en Tammy Terrell zijn dit.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei, dat is hier... En niet eens naar links?
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 1

0: 8840 of ribarent.be.
1: De echte vent, uurt bij Ribarent.
2: Heel lang geleden werd hier de eerste paske gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paske is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
3: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Paschka, voor groot en klein.
5: De dobbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
6: Ik zie er nog altijd twee.
5: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
7: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Twiekaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
8: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
9: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien, Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ja, daar kunnen we ons alleen maar bij aansluiten natuurlijk. En lang leven de liefde, lang live love. Het was Sandy Shaw op jouw favoriete oldies radio op deze donderdagnamiddag. En dit zijn de Supremes. Mm.

Roger Glover en guests, Love is All at the Butterfly Ball. Met dat clipje met de kikker, weet je nog. De Orient Express, die rijdt blijkbaar weer. Gisteren arriveerde de Venice Simplon Orient Express in Istanbul na een reis die in Parijs begon. De trein reed via Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Roemenië en Bulgarije naar Turkije en kwam gisteravond aan in Bakirkoy. Hij blijft nu 2 nachten in Istanbul voor hij morgen opnieuw richting West-Europa vertrekt. Het is nog altijd geen gewone nachttrein, maar natuurlijk die extreem luxueuze, moderne erfgenaam van de historische Orient Express. Hij compleet met slaaprijtuigen, diners en prijzen waar je ook een

Het Engelse woord voor chips is naar hem genoemd, hè? Crisps is dat daar. En deze man heet natuurlijk Crispy in St. Peters. Ja, lap, het is weer gebeurd. Ik ben weer aan eten aan het denken.

0: zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
1: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privézaal naar de Clou.
1: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
1: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
1: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
1: Dag stress, tijd om los te laten.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
4: Nu zondag 4 oktober is het feest bij Riba Rent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Riba Rent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuurvrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 1:30 tot 4:30 zorgt W voor de muzikale animatie en de juiste sfeer. Nu zondag 4 oktober van 10 tot 5, Open Deurdag bij Riba Rent, Industrielaan 6

Venus, aanhoor mijn gebeden. En breng mijn wens tot vervulling. Frankie Avalon, 1959. En Venus. Het wordt alweer bijna 5 uur. Dat betekent dat zometeen de top 5 uit 5 eraan komt. Vandaag dus de Belgische hitparade. Toen was dat nog een maandlijst. Die van oktober 62 komt er zometeen aan.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In en rond Luik zijn studenten van verschillende scholen op straat gekomen. Ze protesteerden onder meer tegen het lerarentekort. Op sommige plaatsen liep de situatie helemaal uit de hand. Studenten gooiden met voorwerpen, staken dingen in brand en blokkeerden schoolgebouwen. Volgens de politie hebben ze veel schade aangericht. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, waar studenten al langer actie voeren tegen het lerarentekort en de besparingen in het onderwijs. In Antwerpen is het proces begonnen tegen voormalig Open VLD-parlementslid Shiami El Kawakoubi en haar partner. Meer dan 5 jaar geleden bleek dat de twee zouden gesjoemeld hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. Ze moeten zich verantwoorden voor fraude en schriftvervalsing. Het Openbaar Ministerie vraagt 30 maanden cel met uitstel en een boete van 28.000 euro voor de gewezen politica en 2 jaar met uitstel en een boete van 20.000 euro voor haar partner. In Nederland zijn opnieuw 4 mensen overleden die besmet waren met het Westnijlvirus. Dat brengt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 9. Er zijn ook 8 besmettingen bijgekomen. Alle slachtoffers kregen het virus na een beet van een besmette mug. De meeste mensen die het virus oplopen krijgen geen klachten of alleen lichte tot matige griepsymptomen. Ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid lopen meer risico op complicaties. Bij ons zijn tot nog toe 13 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. Niemand is in levensgevaar. De oostkust van Spanje zet zich schrap voor noodweer. Vanaf 6 uur vanavond geldt code rood voor de hele kustlijn van de provincies Valencia en Castellón. De weerdiensten verwachten extreem veel neerslag, tot wel 250 liter per vierkante meter in 12 uur. Parken en begraafplaatsen gaan dicht en alle openbare evenementen zijn geschrapt. Sommige scholen hebben hun lessen opgeschort. De bevolking krijgt het advies om indien mogelijk binnen te blijven en de hulpdiensten staan klaar om uit te rukken. Stijn Steijnen stopt na 9 seizoenen als trainer bij tweede klasser Patro Eijsde. Steijnen heeft dat gezegd op een persconferentie. Patro Eijsde staat helemaal onderaan in het klassement na 5 nederlagen in 6 wedstrijden. Wie Steijnen opvolgt is nog niet bekend. Hij blijft wel actief bij de club. Hij wordt er sportief directeur. We krijgen een mix van opklaringen en wolken. Plaatselijk kan er nog een buitje vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen mogen we veel zon verwachten en halen we opnieuw een graad of 20. En dat is ook meteen het weer voor het weekend.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 5 uur, hoog tijd dus voor de top 5 at 5 uit de Belgische maandlijst van oktober 1962 vandaag. Op nummer 5, Ray Charles en You Don't Know Me.
2: From the Beverly Hills event.

Elvis Presley, de nummer 4 in de top 5 uit 5 van vandaag. Die we halen uit de Belgische maandlijst van oktober 1962. Eén plekje gezakt van 3 naar 4. En daarvoor ging Ray Charles maar liefst 5 plaatsen omhoog van 10 naar 5 met You Don't Know Me. En nog meer triestige muziek. Het is eigenlijk allemaal een beetje triestige muziek in de top 5 uit 5 tot nu toe. Op nummer 3 met Richard Anthony. Die ging ook 1 plekje omhoog van 4 naar 3. Met J'entends siffler

0: all alone.
1: Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila.
2: Ja, zoveel tristesse in de eerste drie liedjes in deze top 5 at 5. En dan zoveel, Jolijt, zeg maar, in de nummer 2. Hè. Pat Boone en Speedy Gonzales. Het was de nummer 2 in de Belgische hitparade van oktober 1962. Daar halen wij vandaag onze top 5 at 5 vandaan. Eén plekje omlaag trouwens. Hij had één maand op nummer 1 gestaan. En dan ook één maand op 1, Paul Anka. And Every Night Without You.

0: 81 68 47.
1: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
2: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo.
1: Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
3: Heel lang geleden werd hier de eerste Pascha gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Pascha is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pascha Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
4: Proef ook al onze andere Pascha smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Pascha, voor groot en klein.
6: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
7: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
8: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
9: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
10: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
11: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
10: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03-361-51-51 of kijk op ivanpelt.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be.

Ja, rappen was het nog niet echt, maar je moest toch al wel een snelle tong hebben om dit spelletje mee te spelen. De Name Game, op het hoesje van de plaat staat het ook helemaal uitgelegd hoe je het spelletje speelt. Het was Shirley Ellis die nam wel meer van dat soort grappige, vreemde plaatjes op. Zometeen hier op de radio Bobby Freeman en dit zijn Sonny en Cher.

1962 maakte Cliff Richard er ook nog eens opnieuw een hit van, hè? Maar dit was de originele. 1958, Bobby Freeman en Do You Wanna Dance. De volgende wordt door onze Zoo Singers aangekondigd.

The Rolling Stones and the Angel. 1973, een dag als deze in 73, 53 jaar geleden precies, wordt de aardgasleiding tussen de Sovjet-Unie en Duitsland in gebruik genomen. De volgende plaat ken je vooral in de versie van Sam Cooke, maar deze mannen namen op geheel eigen wijze hun versie van Wonderful World op. Hier zijn Herman's Hermits.

Alan Shapiro en Look Who It Is. Morgenavond zeggen we, oh, wie staat daar voor de deur? En dan is het het weekend, hè? Maar deze mevrouw denkt al verder. Ja, dat vind ik nu ook niet ideaal. Die denkt al aan zondagmorgen, maar dan is het weekend al bijna voorbij natuurlijk. Hè. Hier is Bertus Reading. Stop!

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
2: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
3: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.

0: Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Er blijven veel negatieve reacties komen uit de hoek van de instanties die getroffen zijn door het nieuwe Vlaamse begrotingsakkoord. Dat het uitbreidingsgeld voor de lijn de komende 3 jaar halveert, is intussen bevestigd. Bovendien moet het resterende geld gedeeltelijk dienen om tekorten bij de vervoersmaatschappij weg te werken. Dierentuinen zo Antwerpen en Plankendaal verliezen samen jaarlijks 3,4 miljoen euro subsidie. En ook enkele grote bibliotheken, wetenschappelijke onderzoeksfondsen en een dertigtal musea, vaak in de kleinere steden, delen in de klappen. Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel verliest zelfs een volledige subsidie. Twee verdachten voor de moord op Heidi de Schepper uit Balen in de Kempen moeten voor assize komen. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die de moord intussen bekende. De jonge vrouw, toen 26 en moeder van 3 kinderen, verdween in 2010, maar dat bleef 13 jaar lang onopgemerkt. Haar lichaam is ondanks talloze zoekacties nog altijd niet teruggevonden. In Nantes in Frankrijk is bij een leerlingenprotest een middelbare school in brand gestoken. De schooldirectie zegt dat dit mogelijk accidenteel gebeurde toen een aantal jonge betogers een vuilniscontainer in brand staken. Dat vuur zou dan op het schoolgebouw zijn overgeslagen. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is enorm. Sinds een week protesteren leerlingen van een 200-tal scholen tegen onder andere overvolle klassen en het gebrek aan leerkrachten. Studenten blokkeren er ook een 30-tal universiteiten. Nog in Frankrijk is een nationaal record verbroken, maar geen om trots op te zijn. Een zakenman van 48 met de Zwitserse nationaliteit heeft in de Haute-Savoie de zwaarste snelheidsovertreding begaan die ooit was geregistreerd in het land. Op een snelweg reed hij met zijn Porsche aan 312 km per uur, ofwel 87 meter per seconde. De politie kon hem niet zonder moeite aan de kant zetten. De man zijn rijbewijs is ter plekke ingetrokken en zijn wagen in beslag genomen. Hij riskeert ook 3 maanden celstraf. Niet warmer dan 20 graden en overal wisselvallig. Ook vanavond regelmatig een bui, vooral in het westen en het centrum. Vannacht droger, maar met hooguit 13 graden een pak koeler dan de voorbije nachten.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 6 uur en daar zijn ze weer. Jullie hebben ze weer massaal aangevraagd, al die verzoekplaatjes. Hier is de Zoobox.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
3: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
4: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
5: Nu zondag 4 oktober is het feest bij Riba Rent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Riba Rent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuur vrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 1:30 tot 4:30 zorgt W voor de muzikale animatie en de juiste sfeer. Nu zondag 4 oktober van 10 tot 5 op een deurdag bij Riba Rent, Industrielaan 6 in Brecht.
6: Good evening.

0: De garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkraak.be of 0800 266 60.
4: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
5: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat bent nog lastig, Tijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32.
6: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
8: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
1: Er blijven veel negatieve reacties komen uit de hoek van de instanties die getroffen zijn door het nieuwe Vlaamse begrotingsakkoord. Dat het uitbreidingsgeld voor de lijn de komende 3 jaar halveert, is intussen bevestigd. Bovendien moet het resterende geld gedeeltelijk dienen om tekorten bij de vervoersmaatschappij weg te werken. Dierentuinen zo Antwerpen en Plankendaal verliezen samen jaarlijks 3,4 miljoen euro subsidie. En ook enkele grote bibliotheken, wetenschappelijke onderzoeksfondsen en een dertigtal musea, vaak in de kleinere steden, delen in de klappen. Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel verliest zelfs een volledige subsidie. Twee verdachten voor de moord op Heidi de Schepper uit Balen in de Kempen moeten voor assize komen. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die de moord intussen bekende. De jonge vrouw, toen 26 en moeder van 3 kinderen, verdween in 2010, maar dat bleef 13 jaar lang onopgemerkt. Haar lichaam is ondanks talloze zoekacties nog altijd niet teruggevonden. In Nantes in Frankrijk is bij een leerlingenprotest een middelbare school in brand gestoken. De schooldirectie zegt dat dit mogelijk accidenteel gebeurde toen een aantal jonge betogers een vuilniscontainer in brand staken. Dat vuur zou dan op het schoolgebouw zijn overgeslagen. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is enorm. Sinds een week protesteren leerlingen van een 200-tal scholen tegen onder andere overvolle klassen en het gebrek aan leerkrachten. Studenten blokkeren er ook een 30-tal universiteiten. Nog in Frankrijk is een nationaal record verbroken, maar geen om trots op te zijn. Een zakenman van 48 met de Zwitserse nationaliteit heeft in de Haute-Savoie de zwaarste snelheidsovertreding begaan die ooit was geregistreerd in het land. Op een snelweg reed hij met zijn Porsche aan 312 km per uur, ofwel 87 meter per seconde. De politie kon hem niet zonder moeite aan de kant zetten. De man zijn rijbewijs is ter plekke ingetrokken en zijn wagen in beslag genomen. Hij riskeert ook 3 maanden celstraf. Niet warmer dan 20 graden en overal wisselvallig. Ook vanavond regelmatig een bui, vooral in het westen en het centrum. Vannacht droger, maar met hooguit 13 graden een pak koeler dan de voorbije nachten.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u.

0: kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parkje.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
4: De dubbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
5: Ik zie er nog altijd twee.
4: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
6: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennenlaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
8: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten

Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco de IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800... 266, 60.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

Er blijven veel negatieve reacties komen uit de hoek van de instanties die getroffen zijn door het nieuwe Vlaamse begrotingsakkoord. Dat het uitbreidingsgeld voor de lijn de komende 3 jaar halveert, is intussen bevestigd. Bovendien moet het resterende geld gedeeltelijk dienen om tekorten bij de vervoersmaatschappij weg te werken. Dierentuinen zo Antwerpen en Plankendaal verliezen samen jaarlijks 3,4 miljoen euro subsidie. En ook enkele grote bibliotheken, wetenschappelijke onderzoeksfondsen en een dertigtal musea, vaak in de kleinere steden, delen in de klappen. Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel verliest zelfs een volledige subsidie. Twee verdachten voor de moord op Heidi de Schepper uit Balen in de Kempen moeten voor assize komen. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die de moord intussen bekende. De jonge vrouw, toen 26 en moeder van 3 kinderen, verdween in 2010, maar dat bleef 13 jaar lang onopgemerkt. Haar lichaam is ondanks talloze zoekacties nog altijd niet teruggevonden. In Nantes in Frankrijk is bij een leerlingenprotest een middelbare school in brand gestoken. De schooldirectie zegt dat dit mogelijk accidenteel gebeurde toen een aantal jonge betogers een vuilniscontainer in brand staken. Dat vuur zou dan op het schoolgebouw zijn overgeslagen. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is enorm. Sinds een week protesteren leerlingen van een 200-tal scholen tegen onder andere overvolle klassen en het gebrek aan leerkrachten. Studenten blokkeren er ook een 30-tal universiteiten. Nog in Frankrijk is een nationaal record verbroken, maar geen om trots op te zijn. Een zakenman van 48 met de Zwitserse nationaliteit heeft in de Haute-Savoie de zwaarste snelheidsovertreding begaan die ooit was geregistreerd in het land. Op een snelweg reed hij met zijn Porsche aan 312 km per uur, ofwel 87 meter per seconde. De politie kon hem niet zonder moeite aan de kant zetten. De man zijn rijbewijs is ter plekke ingetrokken en zijn wagen in beslag genomen. Hij riskeert ook 3 maanden celstraf. Niet warmer dan 20 graden en overal wisselvallig. Ook vanavond regelmatig een bui, vooral in het westen en het centrum. Vannacht droger, maar met hooguit 13 graden een pak koeler dan de voorbije nachten. Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Paska, voor groot en klein.
3: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
4: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
5: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat bent nog lastig, tuin. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32.
6: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
7: Weet je wat jij nodig hebt?
6: Een persoonlijke assistent?
7: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privécel naar de Clou.
6: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
7: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
6: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
7: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
6: Ik voel de stress al verdwijnen.
7: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
6: Dag stress, tijd om los te laten.
8: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
9: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yvan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met

0: onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves Van Pelt Immobilië. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
1: Mijn

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Nu zondag 4 oktober is het feest bij Riba Rent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Riba Rent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuurvrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 1:30 tot 4:30 zorgt W voor de muzikale animatie en de juiste sfeer. Nu zondag.

0: vrouw van 64 uit Puur Sint-Amans is door het Hof van Assise in Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar cel voor oudermoord. 6 jaar geleden had ze haar dementerende moeder van 81 gedood in een woonzorgcentrum in Bornem uit geldbejag. De vrouw had schulden en wilde sneller over een schenking van 136.000 euro kunnen beschikken. Zelf hield ze altijd vol dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. Ieder uur sterft in ons land iemand aan de gevolgen van een te hoge body mass index. Die is zo de oorzaak van meer dan 9500 sterfgevallen per jaar. Dat blijkt toch uit de cijfers voor het jaar 2022, bestudeerd door Gezondheidsinstituut Cienzano. In dat jaar had ook 49% van alle inwoners boven de leeftijd van 3 jaar overgewicht. En bij ongeveer 1 op 5 was sprake van obesitas. De meeste sterfgevallen door een hoog BMI doen zich voor bij 65-plussers. Cienzano vraagt meer preventie rond gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. In het Verenigd Koninkrijk heeft de antiterreurpolitie een 6e man opgepakt in het onderzoek naar een mogelijke aanslag op de luchtmachtbasis van RAF Fairford afgelopen weekend. Dat is wel een Britse basis, maar vooral Amerikaanse militairen maken er gebruik van. De opgepakte is een man van 27 met dubbele nationaliteit, Brits en Iraans. De politie vermoedt ook betrokkenheid van een buitenlandse natie, mogelijk van Iran, maar daarvan is nog geen bevestiging. Vlaams roodbruin bier krijgt Europese erkenning. Het West-Vlaamse streekproduct is door Europa goedgekeurd als beschermde geografische aanduiding. Het bier heeft een specifieke rijpingsmethode, uniek in onze nationale brouwerscultuur. Het gaat om een eeuwenoude traditie. Brouwerijen in de regio tussen Roeselare en Kortrijk, onder andere Rodenbach en Van der Ginste, ijverden al langer voor de naambescherming. De nacht is op de meeste plaatsen droog en vrij helder. Minima van 8 tot 13 graden. Morgen vrij zonnig en in het centrum komt het kwik net boven de 20 graden uit.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellig interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
3: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
2: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
4: In het hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18.

0: vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Daar is screen gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Ah, zie hier, we zijn er.
5: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
4: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
5: Oh?
4: Hier zit pas geld en we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
5: Echt?
4: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
5: Oh, voor ons geld in te steken.
4: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
6: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
5: Oei.
0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140. Of ribarent.be.
7: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
8: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat.

0: vrouw van 64 uit Puur Sint-Amans is door het Hof van Assise in Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar cel voor oudermoord. 6 jaar geleden had ze haar dementerende moeder van 81 gedood in een woonzorgcentrum in Bornem uit geldbejag. De vrouw had schulden en wilde sneller over een schenking van 136.000 euro kunnen beschikken. Zelf hield ze altijd vol dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. Ieder uur sterft in ons land iemand aan de gevolgen van een te hoge body mass index. Die is zo de oorzaak van meer dan 9500 sterfgevallen per jaar. Dat blijkt toch uit de cijfers voor het jaar 2022, bestudeerd door gezondheidsinstituut Cienzano. In dat jaar had ook 49% van alle inwoners boven de leeftijd van 3 jaar overgewicht. En bij ongeveer 1 op 5 was sprake van obesitas. De meeste sterfgevallen door een hoog BMI doen zich voor bij 65-plussers. Cienzano vraagt meer preventie rond gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. In het Verenigd Koninkrijk heeft de antiterreurpolitie een 6e man opgepakt in het onderzoek naar een mogelijke aanslag op de luchtmachtbasis van RAF Fairford afgelopen weekend. Dat is wel een Britse basis, maar vooral Amerikaanse militairen maken er gebruik van. De opgepakte is een man van 27 met dubbele nationaliteit, Brits en Iraans. De politie vermoedt ook betrokkenheid van een buitenlandse natie, mogelijk van Iran, maar daarvan is nog geen bevestiging. Vlaams roodbruin bier krijgt Europese erkenning. Het West-Vlaamse streekproduct is door Europa goedgekeurd als beschermde geografische aanduiding. Het bier heeft een specifieke rijpingsmethode, uniek in onze nationale brouwerscultuur. Het gaat om een eeuwenoude traditie. Brouwerijen in de regio tussen Roeselare en Kortrijk, onder andere Rodenbach en Van der Ginste, ijverden al langer voor de naambescherming. De nacht is op de meeste plaatsen droog en vrij helder, minima van 8 tot 13 graden. Morgen vrij zonnig en in het centrum komt het kwik net boven de 20 graden uit.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

It drives me crazy. It's just great balls of fire.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten?
1: Hè?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuw naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf. Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
3: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent.
4: Laat je niks wijs maken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
6: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
7: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
8: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
7: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
9: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
10: Nu zondag 4 oktober is het feest bij Ribarent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Ribarent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuurvrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 1:30 tot 4:30 zorgt W voor de muzikale animatie en de juiste sfeer. Nu zondag 4 oktober van 10 tot 5 op een deurdag bij Ribarent, Industrielaan

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
2: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Creeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.

0: vrouw van 64 uit Puur Sint-Amans is door het Hof van Assise in Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar cel voor oudermoord. 6 jaar geleden had ze haar dementerende moeder van 81 gedood in een woonzorgcentrum in Bornem uit geldbejag. De vrouw had schulden en wilde sneller over een schenking van 136.000 euro kunnen beschikken. Zelf hield ze altijd vol dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. Ieder uur sterft in ons land iemand aan de gevolgen van een te hoge body mass index. Die is zo de oorzaak van meer dan 9.500 sterfgevallen per jaar. Dat blijkt toch uit de cijfers voor het jaar 2022, bestudeerd door gezondheidsinstituut Cienzano. In dat jaar had ook 49% van alle inwoners boven de leeftijd van 3 jaar overgewicht. En bij ongeveer 1 op 5 was sprake van obesitas. De meeste sterfgevallen door een hoog BMI doen zich voor bij 65-plussers. Cienzano vraagt meer preventie rond gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. In het Verenigd Koninkrijk heeft de antiterreurpolitie een 6e man opgepakt in het onderzoek naar een mogelijke aanslag op de luchtmachtbasis van RAF Fairford afgelopen weekend. Dat is wel een Britse basis, maar vooral Amerikaanse militairen maken er gebruik van. De opgepakte is een man van 27 met dubbele nationaliteit, Brits en Iraans. De politie vermoedt ook betrokkenheid van een buitenlandse natie, mogelijk van Iran, maar daarvan is nog geen bevestiging. Vlaams roodbruin bier krijgt Europese erkenning. Het West-Vlaamse streekproduct is door Europa goedgekeurd als beschermde geografische aanduiding. Het bier heeft een specifieke rijpingsmethode, uniek in onze nationale brouwerscultuur. Het gaat om een eeuwenoude traditie. Brouwerijen in de regio tussen Roeselare en Kortrijk, onder andere Rodenbach en Van der Ginste, ijverden al langer voor de naambescherming. De nacht is op de meeste plaatsen droog en vrij helder, minima van 8 tot 13 graden. Morgen vrij zonnig en in het centrum komt het kwik net boven de 20 graden uit.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paschka, voor groot en klein.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
5: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
6: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
7: Weet je wat jij nodig hebt?
6: Een persoonlijke assistent?
7: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privécel naar de Clou.
6: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
7: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
6: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
7: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
6: Ik voel de stress al verdwijnen.
7: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
6: Dag stress, tijd om los te laten.
8: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
3: De dubbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
4: Ik zie er nog altijd twee.
3: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
2: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: More.